bak. Ik mok hier met mijn enkelzoon en met den hond een lutten tuin. Daar heb ik een overgiften snack en ook een schöne piek tobak. Ik heb een vriend, die is ganz net. Wie smuken öfter in duet. Wenn du uns sagst, uns findest du licht. Wie sind da wohl die Ruck obsticht?

En wat agerlijk, dan denk ik vliet, hol die terug. Zet die mal op den Sorgensack und stopp die erst. De Pieptabak, heb ik de Piepjes in de snoet. Dat ziet de Welt ganz anders uit. Dat Hick und Hack und all die Salm vertrekt zich midden.

ik ben een rentier, ik hef je tiet naar het frühstück dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat getrak en smuk

bloot mijn kinder, deze nu door. Moet stochen in eer etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aardig kan.

Ik ben een rentier, ik heb je tijd. Maar het frühstukte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal een pip tobak.